0: Radio. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
1: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: Jusk opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel,

0: en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Samara TV is er om 8:55. En de abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu in Venetië is er om 10:50. En Sterrenmensenochtend is er om 11:30. De herkenwijzers zijn er ook om 11:55. En ook nog een keer om 5:55. Vlaanderen boven is er om 10:50. En Pareltjes is er om 10:55. Dan is er ook Langs de Kade, en dat om 14:00. En Denderlands TV is er om 17:50. Sterrenmensenavond is er om 18:00. En De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 17:50. Mooi en Bedoogloos is er ook nog vanavond met aflevering 9.417 en dat om 17:50. En Tussenlanding is er om 19:50. Het Turnhouts Vennegebied is er ook nog en dat om 19:50.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Die toevallig nu de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
7: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
6: De 60-dagen regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
8: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
6: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend.

0: vanavond gaat het regenen.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Annie Lennox. Zij is een Schotse. En Dave Stewart komt uit Londen. De Eurythmics. Maar met hun debuutalbum In The Garden lukt het echter nog niet om, om die potten te breken. Dat deden ze pas met Sweet Dreams Are Made Of Cheese. Want het wordt een enorme hit. En stel u de vraag, wat is er met die koeien aan de hand? Heeft er niemand die koebellen gehoord? Allee zeg.
1: Ah, de cheese.

Show Me Love van Robin S. bij RBS. En het bewijs is geleverd. Dit was een fenomenaal decennium. Ons volgende liedje mag er best zijn, hoor, maar het blijft een cover van Joni Mitchell. Begin van de jaren 70.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Even een minuut stilte nu voor de mensen die dit lied jaren geleden meezongen, maar de titel niet kenden.
1: Onnoezel manneke!
0: Tissimatic en oh la la la. Een perfecte slogan bij RBS voor de volgende klinkt oud maar goud met Amerika. Het was in de 70s een tweede Amerikaanse nummer 1 hit over een zuster met de gouden haarlokken.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Het voelt een beetje als een dagje strand. Hè? Verbrand door de zon met Miley Cyrus. An End of the World. Dat bangelijk mokken blijft zichzelf opnieuw uitvinden. Hè? En de volgende keren zeggen we gewoon, we gaan een smiley geven.

met ons meeluistert terwijl hij of zij op de loopband staat, dan ging je waarschijnlijk harder rennen. Ik raakte maar tot 82. By the way, Simple Minds en New Gold Dream. Ons volgende madame, die heeft zich bekeerd tot de islam. Maar daar heb ik zo mijn bedenkingen bij. Shiny O'Connor, of moeten we Shuhada David zeggen?

0: Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
2: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzelenstraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepsprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of

0: bel 052-690-690.
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

Een van die gasten bij Fleetwood Mac is of wat Lindsey Buckingham. En dit nummer speelde hij zonder plectrum. Voor wie wat kent van gitaarspelen, die begrijpt meteen wat ik bedoel natuurlijk.

keiharde rockers die net zoals de Scorpions of Metallica weten dat je met dit soort liedjes hoge toppen kunt scoren. De Beatles deden het op een dak. U2 volgde dichter bij de grond. En Extreme voltooide de reis naar de fans. We hebben zometeen de Bellstars met Sign of the Times na Arend Blommaert.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Aerosmith en Drive Safe. En voor wie het nog niet weet, hij komt naar dit triestig landje op zondag 18 oktober. Dan kun je If You Wanna Dance zien te Brussel. En hoe kan het ook anders in Vorst Nationaal. Hopelijk wordt hem niet zo hard belast als de werkende Vlamingen. Of we zien hem nooit meer terug. En dit is Blondie.

een reis voor dit liedje. The Talking Heads. We're on a road nowhere. Voilà, dat was het. Een weg naar nergens. En 41 jaar later zijn ze nog steeds niet toegekomen. Een tijdloze klassieker dus. Net zoals deze van Patti Smith. We trekken naar 78 met Because the Night.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

Mensen in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirecentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Misschien is dit liedje een vast onderdeel geworden van uw dagelijkse routine. Om je eraan te herinneren hoe mooi het leven kan zijn. Zou kunnen, hè? How beautiful this life is. En zo heet die van Berre. Bij ons volgende nummer gaan we de intro niet verkrachten. De woorden drugs. I don't live here anymore.

Deze is terug te vinden op All Systems Go. Het eerste album dat Donna Summer uitbrengt na een stilte van 4 jaar. Dinner with Gershwin. Maar ja, het bleef bij een droom, want die mens was tevreden tot in 1937 ongeveer. Dit zijn nog Dire Straits. Sultans of Swing. Tot volgende week,

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
7: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
6: De 60-dagen regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
8: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
6: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
9: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

dat is ook een van de artiesten die we helaas kwijt zijn. David Bowie. Hij nodigde ons uit op de dansvloer met deze Let's Dance. Welkom in alweer een gloednieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste weekend van de maand mei. Even naar het Songfestival van 1978 met deze ABBA.

een groot hit was dat van de Blue Monkeys. En Patti Smith, haar grootste hit, Because the Night, dat u nu gaat horen, werd eigenlijk geschreven door Bruce Springsteen. Hij kreeg de tekst maar niet af en gaf het nummer door aan Patti, die op dat moment in de studio naast hem aan het opnemen was. Zij schreef de tekst af terwijl ze op een telefoontje van haar verloofde wachtte. En hier is het resultaat. Because the Night.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
9: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
8: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
9: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
8: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
9: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
8: Alle info via Autocenter LDS.be.
9: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
8: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Technotronic. Bekend ook van Pump Up The Jam. En ook deze werd een groot hit. This beat is Technotronic. Straks gaan we even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag 2 mei. Dat gaan we doen na onder meer deze van Chris Brown.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 2 mei vandaag in Antwerpen werd de krant De Standaard opgericht, en dat in 1914. En de radioactieve wolk van de Tsjernobyl-ramp op 26 april 1986 komt België en Nederland binnen. Dat vandaag in 1986.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Die zalige Philadelphia Sounds van de Tramps. That's where the happy people go. Het komende uur is er nog veel meer. Daar zal je ook wel blij van worden. En ik heb nog een mooi rustpunt ook vandaag. Een man die geboren werd in Trinidad. This is Billy Ocean. I used to think

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzelenstraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepsprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

zangeres vol energie. Dat was Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Welkom in het tweede uur, jaren 70, 80 en 90. Waar we onder andere even gaan kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze, Get Up en

het even hebben over het weer. Ik heb voor jou nog de dagrecords van deze 2e mei. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 0,4 graden. En dat in 1914. En de hoogste maximumtemperatuur, die bedroeg vandaag 26,7 graden. En dat in 1986.

En een mooi rustpunt hier met deze grote hit uit de jaren 80. Paul Young, Every Time You Go Away. Blijf nog even bij ons, want straks weet ik jou te vertellen welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze. Boom, Shake the Room.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Wist je dat James Brown eigenlijk niet wilde dat het nummer zo lang zou duren? De pluizige versie die je op de radio hoort is bijna de helft korter dan de originele studioopname. We gaan van de soul naar de stevige rock uit de 70s. Maak je borsten maar nat voor deze Easy Living in de jaren 70, 80 en 90.

twee beroemdheden gevonden die jarig zijn. Engelbert Humperdinck, een Britse popzanger is dat. Die wordt er 90 vandaag. En dan ook nog Victor Reinier. Dat is een acteur uit Nederland. Die wordt er vandaag 63.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: VS. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Zoek naar een professioneel motor- en bromfietsatelier. Bike Parts. Al meer dan 25 jaar de referentie in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werken.

Van het begin tot de outro van dit nummer is helemaal prachtig. Stevie Wonder met I Wish. Ik wou dat het al volgende week was. Dan zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Nog even naar de States met Anastasia. Ze hadden een grote hit, jaren geleden ook, met deze I'm Out of Love. Ik wens je een fantastisch weekend. En bij leven en welzijn graag tot volgende week.

0: klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: RBS Nieuws.
3: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: je dat er zoiets bestaat als biocosmetica? Dat zijn cosmetische producten die gemaakt zijn van meestal natuurlijke ingrediënten en zo weinig mogelijk synthetische stoffen bevatten. Ze worden vaak geproduceerd met respect voor milieu, dier en gezondheid. En de laatste jaren zijn ze populairder aan het worden, omdat consumenten uiteraard meer aandacht hebben voor die duurzaamheid en natuurlijke verzorging.
1: Een belangrijk kenmerk van biocosmetica is dat de ingrediënten meestal afkomstig zijn van planten, mineralen of andere natuurlijke bronnen. Voorbeelden zijn plantaardige oliën, kruidenextracten en natuurlijke geuren. Veel biocosmetische producten vermijden chemische stoffen zoals parabenen, siliconen en synthetische kleurstoffen. Ook worden ze vaak niet op dieren getest.
0: Een voordeel van biocosmetica is dat ze vaak milder zijn voor de huid, maar mensen met een gevoelige huid kiezen daarom regelmatig voor deze producten. Daarnaast zijn ze vaak milieuvriendelijker, omdat de productie minder schadelijke stoffen gebruikt en de verpakking soms recycleerbaar of zelfs biologisch afbreekbaar is.
1: Toch zijn er ook enkele nadelen. Biocosmetica zijn vaak duurder dan gewone cosmetica. Daarnaast betekent natuurlijk niet altijd dat een product beter werkt of dat iedereen er goed tegen kan. Sommige natuurlijke ingrediënten kunnen namelijk allergische reacties veroorzaken.
0: En als je wil weten of die producten in jouw kast echt wel zo ecologisch verantwoord en goed voor je zijn, kan je dat ook checken in de app van Yuka, gespeld Yuka. Die app kan je gewoon downloaden in de Play Store of App Store. Hij heeft een worsteltje als icoon, zo vind je hem ook makkelijk terug.
1: Samenvattend kan men zeggen dat biocosmetica een duurzamer en vaak huidvriendelijk alternatief zijn voor traditionele cosmetica. Toch is het belangrijk om producten kritisch te bekijken en te controleren welke ingrediënten ze bevatten. Graag tot een volgende Iedereen Eco.
0: Tot een volgende Iedereen Eco. Tot de volgende keer.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: stof. En elke zondag stel ik je graag het verhaal achter een classic hit voor. In mijn rubriekje Hit Story. Tussen 9 en 10. Exclusief op RBS.
1: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzelenstraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepsprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website.

We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Dat kan op maandag 4 mei van 17 uur tot 19.30 in de Zwarte Ruiter te Wachtebeke. Of van 17 uur tot 20 uur in het Cultuurhuis van Stekenen en in de gemeentelijke feestzaal van Overmeren. Lukt dat niet, dan kan het misschien op woensdag 6 mei van 17 uur tot 20 uur in de gemeentelijke basisschool van Locristi.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.nl.

Radio. Jouw feel-good radio met de relaxte muziekmix.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Twilight Zone van de Nederlandse band Golden Earring. Daarmee zijn we vertrokken voor twee uurtjes hits en classics hier bij RBS Radio. Met vandaag in het eerste uur hits van Medusa. We hebben John Spencer, een radioclassieker van Wally Tax. En ook zijn er nieuwe hits van onder andere Jay Belvin. Dat is allemaal voor verder op het programma. Nu eerst naar 1979 met het mooie nummer van Art Garfunkel, Bright Eyes.

popgroep No Mercy. Ze scoorden enkele dikke hits hier bij ons, hè, in de tweede helft van de 90s. Met de singles When I Die, Please Don't Go, Kiss You All Over. En ook deze plaat, hè, Where Did You Go, was een groot succes voor deze jongens in 1996. Het is helemaal anders nu hier in de Music Power bij RBS. De Vlaamse band De Stompers. Met een zomerhitje uit 17. Yeah.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijwillige.

De Italiaanse DJ, DJ Medusa, met een hitje van 5 jaar terug, hè, uit 21, Born to Love You. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van Terry van der Ward, Maria Maria. En deze plaat doet het zeer goed, hè, deze week in de nationale hitparade. En er komen nog meer hits aan hier bij RBS Radio. Straks gaan we op de Franse tour, hè, met Melanie Cole. Maar nu eerst Alcazar met hun versie van Don't You Want.

0: Zanger en tekstschrijver John Spencer. Hij brengt vooral hits uit de 60s en die hij dan vertaalt naar het Nederlands. Zoals ook deze single, origineel uit 1961 van Johnny Lydon. En in 1983 zette hij het terug op de plaat met de titel Johnny Vergeet Me Niet. Onze radioklassieker dan voor dit uur. En daarvoor gaan we naar half van de 70s met Wally Tax en zijn Miss Wonderful.
1: RBS Radioklassieker.
2: 1974.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen

gaan. En dat hoor je ook in de nieuwe hits. Hè? Zoals dit zomerhitje van Jay Belvin. Samen met Ryan Castro. Paul Aqua was dit. Hè? En er komen nog meer hits aan hier bij RBS op zaterdagnamiddag. Straks hebben we nog Vlaamse zanger Gary Hagger. Maar nu eerst de Sonnentans van...

het zomerlicht van Gary Hagger. En daarvoor ook nog klankcarousel met zonnetansen. We gaan naar 3 uur toe hier bij RBS. Ik heb voor jullie nog de Richie Family met I Do My Best For You Baby. En ik zeg alvast tot zometeen na.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat 8

0: brand bij het Harde in het centrum van het land is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Do You Remember? Een verzameling van enkele hits uit de 60s. Hè, gebracht door Longton Ernie en The Shakers. Welkom terug van nog een uurtje hits en classics hier bij RBS Radio op zaterdagnamiddag. En op de playlist voor het komende uur staan hits van onder andere Frits Kalkbrenner. We hebben Sheena Easton. Een radioklassieker van Dusty Springfield. En straks ook de nieuwe plaat van Hannah May. Maar nu eerst twee Belgen.

Lila en een zomerhitje uit 1991 van Dennis Azar. En daarvoor hadden we ook nog wat belpop hier bij RBS met twee Belgen, hè, en Operation Coup de Poing. En nu het Zweeds zangeresje Anjas Karlsson met haar grootste hit van hier bij ons, hè. Uit 2009 is dit Release.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

Frits Kalkbrenner, de Duitse muzikant en muziekproducent. U kent hem nog wel van de single Sky and Sand, dat hij samen uitbracht met zijn broer Paul Kalkbrenner. Dat was al in 2009. Hè. Maar ook solo doet hij het goed met deze single Into the Night. Hiervoor dan hadden we de nieuwe van Hannah May, hè, samen met de band Bluff. Ik ben niet meer bang. Wij ook niet, hè. En zometeen gaan we nog eens back to the 90s hier in Music Power met Maxine. Maar nu eerst Blue met een oude hit van Elton John.

0: treintje van China Eastern is al een tijdje vertrokken, hè? The Morning Train 925 al uit 1981. Hiervoor dan hadden we ook nog Maxim en Franklin Brown met de eerste keer uit 96. En dan is het nu tijd voor onze radioklassieker, hè? Voor het tweede uur. En we gaan naar de 60s met Dusty Springfield en haar wereldhit, hè, dat al meermalen gecoverd werd. I Only Want to Be With You.
1: RBS Radioklassieker
2: 1963.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: De streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

hits en classics. Je hoort ze allemaal hier in Music Power, hè, bij RBS Radio. Dit waren lekkere beats van de nieuwe single van de Italiaanse DJ Hippaton, samen met Uzi Buzi. En deze plaat Slide doet het zeer goed, hè, deze week in de Nationale Hitparade. Ik heb nog enkele leuke hitjes voor jullie voor 4 uur. En dat zijn zometeen Nighty Boy en Sam Smith. Maar nu eerst van eigen bodem de mens met het aangrijpende nummer Ik wil niet dat je het koud hebt.

was nog Nighty Boy samen met Sam Smith, hè? En La La La uit 2013 al. En daarvoor was er ook nog De Mens met Ik Wil Niet Dat Je Het Koud Hebt Vannacht. Wij gaan stilaan afsluiten hier bij RBS. We gaan naar 4 uur. Het Nationale Nieuws komt eraan. Na 4 uur nog een uurtje RBS continu. En dan vanaf 5 uur is er collega Ivan hier, hè, tot 7 uur deze zaterdag namiddag. Wat mij betreft, geniet nog van je zaterdag en van de muziek.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12 uur 30.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredenen vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar.

0: De start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

tropische ritmes. Swingend. Maar vooral veel improvisatie in muziek en woord zijn de uitgelezen ingrediënten voor een leuke radioshow met als hoofdingrediënt jazz op woensdagavond. RBS Jazz Corner met Walter Vervaat om 8 uur.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzelenstraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepssprong is het zomerseizoen

0: en op. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

Shirley Bassey, This Is My Life, van de gouden jaren 70. Maar belt nog op het randje, het was van 79. Mensen die dat gisteren bezoekje gebracht hebben aan Oostende voor daar een beetje verfrissing gaan op te zoeken, die zijn

een niet zo leuke manier terug naar huis moeten keren. Want wat bleek, er was plots een effectieve vliegenplaag die daar was. Duizenden vliegen plots. En die mensen werden dus allemaal door die beestjes weggejaagd. Ik hoop jullie niet de komende 2 uren met Lois Lane bijvoorbeeld. It's the first time.

0: point.
1: Soms kan ervoor gezorgd worden dat reclame een serieuze boost geeft aan een plaat. Of misschien omgekeerd, of zelfs in beide richtingen. En dat was deze zeker het geval. 1995 voor Shaggy en Bombastic werd trouwens gehevig gebruikt door een bepaald jeansmerk, zullen we maar zeggen. Ik heb straks ook een recente plaat klaarstaan van Shakira, BNBL bijvoorbeeld. Maar deze brengt ons naar 2004. Shapeshifters en

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

laten genezen, met andere woorden. Een plaat van 1982. Eerst gaan we naar het begin van de jaren 80, want ik heb deze ook nog klaarstaan. Met een zeer mooi mama appel sapje erin, want namelijk op het einde van de plaat komt er meerdere keren een theezakje voor. Deze Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

met Sexual Healing. Wie wil dat niet? Marvin Gaye hier bij RBS. Straks ook een weer recente plaat van de Chainsmokers en Oaks. Maar we gaan ook eerst een Clouseau-plaat draaien. Die begint met een rustig pianostukje. En dan weet je, het wordt een gevoelige. Hier zijn ze ook nog eens. Ik denk aan jou.

0: vind je ook op onze website. Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website.

make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Gelukkig dat wij hier in de studio niet te veel of zelfs geen last hebben van echo. Want dat is iets wat radiopresentators echt haten, ik zeg het je maar. De Chainsmokers en Oaks en Echo van dit jaar hier bij RBS. Bijna het einde van het eerste deel hier op deze zaterdag. Maar ik heb ook nog wel iets op een top Belgisch klaarstaan van de 83. Ze was op dat moment bezig haar leven terug op te pakken, toch proberen, na die baarmoederhalskanker die dat ze dus zogezegd vermeend van hersteld was. En daarom wil ik ze met veel plezier ook voor jullie nog wel eens draaien. We missen haar nog altijd enorm. Ann Christie en Ik leef voor jou.

gasolina.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredene vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooi weer en de rust bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooi weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.

Proberen niet paranoïde te worden hier in het tweede deel van mijn programma op deze zaterdag 2 mei met Black Sabbath en Paranoid van 1970. Straks naar de jaren 90 met Jovanotti en dat is een heel gekende plaat, maar de volgende is dat zeker ook. Melinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Goedenavond.

typisch die muziekstijl die op dat moment wel heel wat hoge toppen scheerde. Ook deze Jovanotti en Libera, Libera, L'Anima van 92. Straks ook Alok, Faithless, Sam Harper, Alex Christensen met Club Bizarre. Maar laten we eerst nog eventjes jouw hersenen figuurlijk laten ontploffen. Met Eve featuring Gwen Stefani. Let Me Blow Your Mind. Ook al van 25 jaar geleden ondertussen.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Points weet te vinden. Deze een iets andere versie dan de originele. 2005 voor Milo versus Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Een beetje druk zitten, dat moet zeker wel kunnen, ook hier in dit programma met straks Grace Jones ook nog eens. Maar soms is het simpelweg een liefdesding. En dat was ook in 81 met Whispers. It's a Love Thing.

Grace Jones met die zeer gekende I've Seen That Face Before van 1981 hier bij RBS. Er komt ook nog een nieuwe plaat aan van Ziggy in the House met I Wanna Dance With Somebody. Die titel zegt wel al iets, hè. Maar willen we ook nog wel even naar 2007 gaan met Mama's Jasje. Laat je hart slaan. Luister.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

dit jaar. Dus op en top recente muziek hier bij RBS, terwijl wij richting 7 uur trekken. En voor mij is het dus ook weer afgelopen. Ja, ik kan niet toveren, hè. Twee uurtjes zijn twee uurtjes, maar ze komen er volgende week ook weer aan. En over toveren gesproken, nog eens Herman van Veen. Tot volgende week.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt ter opvraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Beltzeelestraat in Waasmunster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepssprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens

0: www.vlaanderenwint.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Mensen in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirecentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Locriste in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Lokriste in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website.

Bike Parts. Op een deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzelenstraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepsprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Mensen in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Lokristi in Oost-Vlaanderen is zaterdagnamiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: activiteitenkalender.
1: Op vrijdag 8 mei staat comedian Pieter Verhelst op het podium van CC de Bikorf in Lebbeke met zijn nieuwe theatervoorstelling Altijd aan. In deze comedy show geeft Verhelst een eerlijke en herkenbare inkijk in zijn altijd draaiende brein. Altijd aan gaat over alles uit het leven willen halen. Er zijn voor anderen, maar jezelf soms vergeten. Met veel humor stelt hij vragen als: hoe word ik normaal? En wil ik dat eigenlijk wel? De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en neemt het publiek mee op zoek naar de uitknop in Pieters geestige, chaotische gedachtenwereld. Pieter Verhelst is cabaretier, comedian en acteur en brak zowel in Nederland als Vlaanderen door. Met eerdere shows als Amai en Ten Aarzel werd hij geprezen als een van de spannendste comedians van zijn generatie. Meer info en tickets zijn te vinden via CC de Bikorf Lebbeke.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 1 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.

Radio.